0: Ik heb wel een goede bitoon nodig.
1: Ik heb wel een goede bitoon nodig.
0: Ik heb wel een goede bitoon nodig.